Kiss, I was made for loving you, en daarmee 1000 kusjes aan een goede NPO. En daarmee ook een wunderschönen guten Montagabend gewünscht hier voor euch live aus dem Wohnwagenstudio. Mal wieder een nieuwe Ausgabe van Big Room Blast.